0: The Culture Hour. Radio 786, 100.4 FM.
1: Assalamu alaikum, mensa. Good evening. Goeienaand. Is Vrydag aand. Can you believe it? Another week is just flown past us. Tijd gaan gauw, mensen. Ik is Nazim Davids. And you are tuned to the Unicap Culture Show on Radio 786 100.4 FM. The man behind the controls, as normal, Said Suma. Ik weet niet wat gaan ik doen zonder die man als hij in de gaan trouwen. We've got actually a lekker show, ja. En voor die mensen wat hulle dan ken, is daar misschien een ticket of twee voor die eerste show. You never know. Compliments of Unicap. En so, jylle moet maar baie mooi luister. Ons gaan begin met Rosa. Ek sê niks verder nie.

So vinnig, vinnig een hy liedjie. That was the Mick Alexander. Ek het twee groot kose in die studio wat my nou net gejoin het. Morgen na aand is Rangers rugby, sy singkring. Rangers, hulle blom. Hulle, ek verstaan, hulle het hulle leeg gewen. Ons gaat nou uitkom by Moestie Francis en by Haji, Mr. Sauk Noe Pieters. So ons gaan nou by hulle uitkom. Ons gaan net gewoon een liedje speel. Waar was ons? Nee, hy was... okay. So die liedje wat ons nou gespeel het was... sal ek dan van mijn jonge dagen leiden. Dat was Toya Lehman en Zinnias 1990. Wow. Nou gaan we ons die lied speel wat ons moest gespeeld het. En this one is Koning Kinderen. Butamek Alexander Margum. En... jullie moet nooit wat...

0: Let us sing Lesakal, Lesakal, Lesakal, Lesakal. Salaam alaikum, brother Nazim. Trust that you are well, making it lekker warm. Salaam to Farida Kipido, daughter of Janari Kipido. May Allah grant you many more years with Baraka Khair from your mother, Auntie Kashifa, and all your loved ones. Ameen, as well as Auntie Khasnat Pregnalato, who will be celebrating her birthday on Sunday, inshallah, and that comes from Rashida Muhammad Flores. Baya salamat to Khasnat, mashallah. Toya Lima and boarding boys, salik dan me yong khayin. Dachen, who is that? Malia. Maia. Okay, there wasn't a question around that, my girl, but it wasn't boarding boys. It was actually Zinias. Adnan, salam betan Azim. I hope you are well. Val die trout het gesê, Broadway's gaan Nendos kry. Wat praat die manne van Samosas en tea? Daar hoor julle nou, broers. Dit is nou een serious contradiction.
1: Val die trout gaat syke sjavie van Nendos koop.
2: Hy syke sjavie van Nendos koop.
0: Dit is een serious ding hier, as die Broadway's die uitstekie is julle skil. So Adnan Mohammed sê, Nendos. Oh, okay. I would like to, this is Mashfika Bota. I would like to send a special shout out to my Krombom Bridge family who come out with their flags and stand against the genocide and oppression in Palestine and everywhere else in the world, rain, wind, or sunshine. Allah is daar. Lots of love always from Mashfika Bota. NB, we are here every Friday from 3:30 to 5:30 p.m. Come and join us. Hoot if you can see us. Also, happy birthday to my brother from another mother, Ridwan Galant. May you be blessed with all only the best of dunya and akhirah, and may you continue to coach primroses for free for many more years to come, inshallah. Lots of love, Mashfika Bota. We are Zwani Galant's birthday, Baya Slamat Ridwan Galant, and I can only echo what Mashfika said. May Allah grant you all that's good. Ameen. Ons kyk nog altyd wie die antwoord hier gegee. Mohammed Zaid's birthday is the 14th en Ihsan was the 13th. Mashallah, so uncle and nephew. Gepraat van Mohammed Zaid, okay, let us just get to this competition here. Nou, ek sien Ali Sals het geantwoord. Sorry Sals en Angeliere mense, julle is disqualified. Iemand sê, who is that Fahima? Lekker, Uncle Doel. Het is nou al die saals wat nou antwoord. Nou, wat maak ek nou? Die question was gevra, die mense antwoord. Ai, ai, ai, ai.
1: Maar moet die regime, die kan ons nou die saals disqualify nie.
0: Ja, maar hulle weet wie dit is.
1: Nou, hulle is luisteraars. Hmm. En as hulle rechte antwoord geef, wie is ons om te sê, as die regie?
0: So, die eerste koor is so, laat ons sien, nou, hoe saals, sy het recht. Shahima Majid, sy het het recht. Die is nou allemaal saals. Fahima, saal, wat is haar van, oké, haar maiden surname is saal, sy weet ook wie het is. Maar die ene wat eerst die rechte antwoord gegeet, was gewees, Nadia Mohammed. Abdul Malik Sal, Angeliere en Horten tot my sê. So, Nabuya, Nadia Mohammed, you've won yourself 2 tickets to Section 1 Cape Malay Choir Board Season 2026 at the Artscape by a slummit. I will be in touch with you and you can collect your tickets. Het is hard type, Nabuya Sal, het is nou weer kwaad. Sy het my lillik ingevlieg by Angeliere se practice, ja. Ek wil nie eens sy moet ween nie. Maar anyway.
1: En sy was 2 op die lys.
0: Sy was 2.
1: Ek het dit georderd.
0: Soekran, Nabuwe, daar word sy uit, moest die Franse se mond, hy het gesien op die screen, Nadia Mohammed was eerste gewees. Ja, Fahima, ek weet sy is 'n badroon, maar sy was gebore in Saal. Ja, Soekran. Okay, mense, Rangers, Mohammed Noor, Mustafa Francis, morgen, hoe laat kan die mense begin kom? as hulle die game wil kom kyk.
3: Ja. Die game begin te 4 o'clock. Alright, die eerste game is 1:30. Nou is nou die derde team, en second team is 22-3.
0: Tien wie speel hulle
3: nou? Kalmo.
0: So Kalmo is ook boe op die log.
3: Ja, Kalmo leef 4 op die log.
0: Okay, yeah, so it's not a walkover.
3: It's not a walkover. No. It's a tough game. Every game is a tough game.
0: So as die mense nou, so hulle kan... As hulle wil, kan hulle van ja, half pas
3: ja,
0: one kom.
3: Ja, kan van half pas one kom.
0: En as dat kost vir al die mense wat so voor kom.
3: Nou gaan nu food trucks.
0: Gee oas food, wala met koep.
2: Ja.
0: Kan hulle onhou net nou, maak een noot. Daar moet Nendos wees vir die Broadway. Ja,
3: sê maar, die van moest trouw teen hulle. Julle eet die akke nie nie.
0: Ek kan hulle nie akke nie nie, man.
3: Ek het kan weet.
0: Noe kan hulle nie akke nie.
2: Hy was al lekker warme boensies.
0: Ons speel elke week is akke nie.
2: Boensies, warme boensies.
3: Dat is een surprise, Mora.
0: Bontjes.
3: Hij is ouwe kos, man.
0: Ouwe ja, is ouwe kos. Een man wil je weten, hij is ouwe. Hij
3: is zo original, man.
0: It's
3: original, ja. Yeah.
0: No, guys, we're looking forward to it. I can tell you the Broadway is looking forward to coming. To share in your victory, mashallah. Winning the league.
2: We can't wait for tomorrow. We can't wait for tomorrow.
0: So, our Adnan Leister now. Adnan Leister, Ashraf Abrams, Leon Leister. So, you must say, as they can, they must go supper between Maghrib and Isha. So, let them dig geëet wees, and then can it go.
3: Achter Isha is al niks breaks.
0: Nee, nou, hold it.
3: Ons gee die koppie tea in oor rechte aan, en dit moet stram maar die linke aan nog.
0: Okay, so, en tot hoe laat gaan het nou aan?
3: Whenever die Broadway is moekeraak. Of whenever die crowd willen sê, dan kan hulle maar iets toe gaan.
0: Daar is die
2: set.
3: Daar is die set, het nie. We'll see all the vibe goes.
0: Is winter, die mensen wil niet te laat.
3: Praat van winter, Nazim. We just advise all, everybody is coming. Bring maar jou beaches, en een talie of een kobesie. Dat is nog niet zoomen nie. So, oma vir jou lekker warm. Met een skafie en een kobesie en zo.
0: Ja, bring het jassie.
3: Bring het jassie. Maar hoeveel warm, inshallah.
0: So, alles gaat nou om die klabberoom gebeur.
3: Voor die klabhuis, ons het een stretch tent ook.
0: Oh, okay, so,
3: big stretch tent, wat so kan een boutje, daar kan een boutje.
0: Wat call it?
3: Tourek, ne? Wat noemen dat?
0: Marokken, dat soort ding.
3: Ja, whatever.
0: Okay.
3: Ja.
0: So, there's a stretch tent.
3: There's a stretch tent, ja. Met een blad en zo, onze mensen kan daar lekker zitten. Lekker zitten nice. Eten. Nee,
0: oké, okay, that is important. So, there's a tent cover. En dan is er ook...
3: Dat is about 20 bladden.
0: Bladden en tafels voor de mensen om te zitten. Oké, nice.
2: Dat is daar lekker vies natuurlijk.
0: Galley lekker.
2: Lekker galley. Dat een paar gas heaters heet.
3: Oh, aan voorziende daar gaat dan niet in de vis. Ons wil hier allemaal moet om die tent zitten, die allemaal moet om een kring zitten.
0: Ja, true.
2: Warm,
3: ja, allemaal moet om een kring zitten. Zo gaan niet in gas heater wees onder die stretch tent.
0: Zo was, als die sinkring onder die tent?
3: Net zo langzaam. Tussen die stretch tent en die klaphaus.
0: Oké. Okay.
3: Ons het een groot space daar zo. Maar ons kan nog niet vier maken. Ons kan nog vier maken onder die tent.
0: Correct. So, okay, folks, there you have it. Rangers, hulle sinkring môre, only 30 rand. I can't believe it. Hy is baie cheap. Lots of food trucks, 6 food trucks, variety of foods available. En Rangers het ook hulle eie store môre aan. Kom, bring maar hier die pak, kom en support Rangers, hulle maak hier baie geel. Noor is die man wat kyk na die admin en goed, hy wil betaal word, ja, hy weet nie meer nie, is dinge gaat zwaar. Please come and support them. Diamantstraat, that is the sports grounds in Surrey Estate. And come and have some fun with Rangers and the Broadways. Julle sal moet sing, broers. Julle sal moet sing.
3: Ja, maar net die numbers wat ons ken.
0: Nee, oor speel wat julle ken.
3: Daar sê
0: Julle het gehoor Beatles, julle sal hoor ou Carol, ek dink hy is die enigste nummer wat sy
3: ken. Carol of Carol?
0: Carol, oké, ou Carol.
3: Ou Carol, ja.
0: So, lots of songs.
2: Ons gaat sing môre aan.
0: Klas, ons wil hoor, hoe sing julle in de 20s?
3: Ja.
0: So, hulle moet nare staan.
3: Nazim, ek praat nou in 2002 het ons gaat tormen. Die Rangers gaat door PE toe. Toen was de Hamad. Daar was op de Kassim van die Zellenbos. Daar was about 5 manne paskante op die bus gewees. Maar toe die manne ram die bus geëntertein. Nou kom ons vrijdag ons donder aangereed die Kaap het. Ons stop in die Mosselbaai. Mosseltom, reis naartoe, ne? Maar ons stop in die ochend daar so in Mosselbaai en ons klim af haar so op die beach. Kraafvader gaan maak alles, nou lek gebrek vir sy alles. Te begin hulle minute, stram sommer haar so.
0: Jomel Juma.
3: Maar net vir ons in die moed te bring, maar. Laat die mense vir ons aankyk. Amal die ouwens sing saam, even Ali Friedrich. Hy was 21, maar toe speel onder 16.
0: Oké.
3: Okay. Speel onder 16. Die praat nog van, hy doe sommer met
0: het bring back a memory.
3: Back to memories.
0: Ja. Nee, ons het, by ons het, Noah was saam, wat ons in Pier gewees het.
2: Ja.
0: Wat ons in die baai kom, toe kan ons nie meer singen, toe is die stemme weg.
3: Ja, amal op die bus gesing moes, ja.
0: So there's it, folks. Come and join us tomorrow night. The Broadway's at the Range Sinkring. Het gaan.
2: Het gaat druk.
0: Het gaat druk.
3: Ja. Bye, shukran, Peter Azim.
0: See you tomorrow night. All the best, inshallah.
2: See you tomorrow night.
0: Waar is ons? Ons het 2 tickets weggegeven. Ek is in a good mood nou. Die mense, 2 broers, wat ek baie lang laas gesien het. En ek sien nou. Ek lyk nogal so bed as ek vir hulle aankyk. Alhamdulillah. So omdat ek in so a good mood is, wat gaat ons gooi? Ja. So he just play number 6. Kijk voor my weekend. My sê wat een team die is wat hy sing. Miskien gee ek nog 'n tweet.

Waar is my jongheid sonder Edmund? God Abrams, Amadeus, from way back 2008, I think. Ja, mense, ons het 8 minute oor. Ach, yes, a beautiful classic. Ach, mens, skoonste liefie. Spel hom maar, Said.